Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

homself aan jou sal openbaar, sodat jou wandel met Jesus meer vrugbaar sal wees. Kom ons bid saam. Heilige Vader God, vul my met die insig en wysheid van die Heilige Gees. En dankie dat U ons versterk vanmôre in Jesus se naam. Amen.

Komt ho nou nog die tijd? Toen ik in die oor kon kijk, je hebt mijn hart zo aangeraakt en mijn leven heel gemaakt. Ik was vervreemd en zo verloren, en mijzelf zich opgesluit. Maar u ken mijn hart, o Heer,

0: You're listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

zoek aan en waar hij langs je staan. Link is sommer, een zevenvoet vier. Hij is een jappie kind van lieve Jezus. En hij reed met z'n vier bij vier. Als hij ziet in de weg, wat val je lekker plat. En hij maakt allemaal om ons zien. O storm die trap op naast zijn mensen. Terwijl hij steeds voor hemzelf bleef praat. En je denkt wat het geworden van lieve Jezus. Toen hij je fout op die internet maakt. Die zien ik zelf maar in net.

om ons zien. Mariapiekind van lieve Jezus zal moet keer of zij willen kom af. Hij zal moet oppas dat zij geld in status voor om een leven brengt en eeuwige nacht.

terwijl dat u uw oog op Jezus vestigt. Mag de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en die troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest op u blij en op u rust totdat Jezus komt. Amen. Ik kan voor ons sms-stuur, ik kan voor ons ook schakelen bij 082-866-9583 of 072-797-9599. Ons hoor graag van u als u een kwaliteit besluit voor Jezus gemaakt het. Hierdie CD is kosteloos beschikbaar op aanvraag.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.